0: ఆ సమాజ మార్పు zijn, ze willen ons verbeteren. Maar dan is mijn papa zelf van mogen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik kan het niet met z'n handen. Maar ik
1: Thank you.